Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het is nog onduidelijk wanneer 2 sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de 2 kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt met terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Een vrouw is met haar auto dwars door de muur van een supermarkt van Jumbo in Nunspeet gereden. De Porsche Cayenne, die minimaal 1 ton kost, kwam bij de hoofdingang tot stilstand en veroorzaakte flinke schade in de winkel. Bij het incident raakte niemand gewond. Volgens lokale media ging het vermoedelijk mis tijdens het inparkeren van de bolide. De politie heeft het rijbewijs van de bestuurster ingenomen. Hoe het ongeluk bij de supermarkt in Nunspeet precies kon gebeuren, wordt onderzocht. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
13: De hoofdpunten van het radionieuws. Het is nog onduidelijk wanneer 2 sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. Een vrouw is met haar auto dwars door de muur van een supermarkt van Jumbo in Nunspeet gereden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kant op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die stuiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt per terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files geven nog niet zo heel veel vertraging. Er is 1 uitzondering en die staat op de A27 Breda richting Utrecht. Die is 6 kilometer lang tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. Het staat helemaal stil, want verkeer moet via de vluchtstrook na een ongeluk met meerdere auto's. Omrijden gaat sneller via Knoopend Del over de A15 en de A2.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. Het is nog onduidelijk wanneer 2 sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is over het algemeen nog niet zo heel erg druk op de weg. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat wel 15 kilometer file tussen Knoopend Gouwen en Woerden. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is zo'n 20 minuten. Veel minder vertraging nu inmiddels op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. Het was daar echt stilstaan door een ongeluk, maar de weg is vrij. N11 leidde richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen op de A12 bij Woerden.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
9: Dit is Dikter Hark met het radionieuws. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, melden Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer 2 sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de 2 kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. Het is minder druk dan gebruikelijk. De bijzonderheden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. 11 kilometer file. Rotterdam richting Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp. 13 kilometer file door bergingswerkzaamheden zijn 3 rijstroken dicht. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda-West en Nieuwebrug. 14 kilometer file, dat komt door een kapotte vrachtwagen. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat 4 kilometer file bij knooppunt Rijnsweerd. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Verkeer gaat via de parallelbaan.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
3: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits verloopt minder druk dan gewoonlijk. En het aantal files neemt ook alweer een beetje af. Op de A1 Amersfoort Amsterdam 10 kilometer file tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. Door een ongeluk op de A4 Rotterdam Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp 18 kilometer file. De weg is weer vrij. A28 Amersfoort richting Utrecht. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Tussen Soesterberg en Knoopend Rijnsweerd staat 8 kilometer file. Gebruik de parallelbaan. De A35 Enschede-Almelo door een ongeluk. 10 minuten vertraging tussen Delden en Almelo-Zuid. En door een ongeluk 2 kilometer file op de A76 Aken-Duitse grens. Bij Geleen 4 kilometer file.
5: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivé Tineke de Nooy, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casarento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
4: Dit is Dikter Haak met het Radio Nieuws. Het tweejarige jongetje dat gisteravond uit een raam op de tweede verdieping van een woning in de Rotterdamse wijk Sjaloos was gevallen, is overleden. Dat heeft de Rotterdamse politie laten weten op X. Het ernstig gewonde jongetje werd nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Hoe de tweejarige peuter gisteravond uit het raam kon vallen is nog onduidelijk. De politie in Rotterdam gaat niet uit van opzet, maar van een tragisch ongeval. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Per aanbieder werden 10 verschillende advertenties onderzocht. Daaruit bleek dat er voor ruim 1 op de 3 pakket vakantiereizen bij het afrekenen tussen de 100 en 150 euro meer moest worden betaald. Zo blijkt uit de inventarisatie van de Telegraaf. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, melden Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Zevenbergshoek en Dordrecht door een te hoge vrachtwagen. De weg is weer vrij. De A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord 11 kilometer file. Dat komt door een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Maarn en knooppunt Rijnsweerd, 11 kilometer file. Door een ongeluk 20 minuten vertraging, gebruik de parallelbaan. En door een ongeluk staat een file op de A35 Enschede richting Almelo. 6 kilometer tussen knooppunt Buren en Almelo-Zuid en de vertraging van 10 minuten.

0: KBC Radio. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
10: Dit is Dick de Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. Het 2-jarige jongetje dat gisteravond uit een raam op de tweede verdieping van een woning in de Rotterdamse wijk Sjaloos was gevallen, is overleden. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt alweer af. De files met de meeste vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort door een ongeluk 7 kilometer file tussen Naarden, Vesting en Knoopend Eemnes. De weg is vrij. De linkerrijstrook van de A4 Rotterdam-Amsterdam is dicht tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Hofvliet. 15 kilometer file, 25 minuten vertraging. Lopen dieren op de rechterrijstrook van de A12 Den Haag richting Utrecht bij de Meren. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging ongeveer vanaf Reewijk. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht door bergingswerkzaamheden een file. 11 kilometer tussen afrit Maarn en knooppunt Rijnsweerd. De hoofdrijbaan is dicht.

0: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
1: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit het jaarlijks overzicht van het nieuws dat vandaag wordt gepubliceerd blijkt dat Nederlanders steeds minder vertrouwen hebben in het nieuws. Het gebruikte interesse en het vertrouwen in het nieuws daalt gestaag, meldt het Commissariaat voor de Media op basis van een rapport van het Digital News Report. In 2018 had 61% van de Nederlanders nog interesse in nieuws. Dat is nu gedaald naar 45%. Ook was er een flinke groei van de groep die geen of nauwelijks interesse in nieuws heeft, zo staat in het rapport. Verschillende maatschappelijke organisaties melden dat ruim 800.000 Nederlanders in versteende buurten wonen met te weinig groen en daardoor zijn deze mensen extra kwetsbaar voor hitte. Volgens het RIVM veroorzaakt hittestress zo'n 250 extra sterfgevallen per jaar. Wordt er niets gedaan, dan zou dat kunnen oplopen tot 3800 per jaar in 2050. In een manifest wordt het kabinet door de organisaties opgeroepen om landelijke minimumnormen voor bomen en openbaar groen vast te leggen. Op de G7-top in het Franse Evian heeft de Britse premier Starmer meegedeeld dat het Verenigd Koninkrijk verrijkt uranium aan Oekraïne gaat leveren. Met deze nucleaire brandstof heeft het land de komende 2 jaar voldoende energie, aldus Starmer, die eraan toevoegde dat de G7-landen collectief stappen moeten zetten om een vredige toekomst voor Oekraïne veilig te stellen. Naast de levering van verrijkt uranium komen er ook nieuwe Britse sancties voor Rusland. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Per aanbieder werden 10 verschillende advertenties onderzocht. Daarbij bleek dat er voor ruim 1 op de 3 pakket vakantiereizen bij het afrekenen tussen de 100 en €150 meer moest worden betaald. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat nog 9 kilometer file door een ongeluk tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied. De vertraging is ongeveer 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Er liep een schaap langs de A12 Den Haag richting Utrecht. De weg is weer vrij. Tussen Reewijk en Harmelen 12 kilometer file en 20 minuten vertraging. Door een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Utrecht is de hoofdrijbaan dicht bij knooppunt Rijnsweerd. 8 kilometer file tussen Soesterberg en Rijnsweerd. En omrijden kan via Hilversum via de A1 en de A27.

Natuurlijk was dat inmiddels de betreurde Udo Jürgens met een liedje uit 1971. Zeig mir den Platz an der Sonne. Grote hit in Duitsstalig Europa en ook hier in Nederland en in Vlaanderen. Zo goed als continu de hits van de zeezenders hier op KBC Radio. In de Gelderse Vallei, op DAB Plus en verder via de stream te beluisteren. We hebben Manfred Mann zometeen op de lijst staan. We hebben Glenn Frey, zie ik staan. En Julien Clerc verderop met This Melody. En weer een leuk verhaal over een van onze geliefde zeezenders. Manfred Mann, Julio Iglesias, Julio met zijn regenjas. Maar nu eerst Leo Sayer en Ben I Need You. Heel gevoelig, heel broos.

dat was natuurlijk De Dijk. Oorspronkelijk uit de Zaanstreek. Dijk van een groep, De Dijk. Nergens goed voor, zongen ze op KBC Radio. In ons dagelijkse programma Het Zoute Uur.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
9: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Uit het jaarlijks overzicht van het nieuws dat vandaag wordt gepubliceerd blijkt dat Nederlanders steeds minder vertrouwen hebben in het nieuws. Verschillende maatschappelijke organisaties melden dat ruim 800.000 Nederlanders in versteende buurten wonen met te weinig groen en daardoor zijn deze mensen extra kwetsbaar voor hitte. Op de G7-top in het Franse Evian heeft de Britse premier Starmer meegedeeld dat het Verenigd Koninkrijk verrijkt uranium aan Oekraïne gaat leveren. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Amersfoort naar Utrecht is bij knooppunt Rijnsweert een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging, want ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar de hoofdrijbaan is dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. En dit duurt naar verwachting tot 11 uur.

Al die leuke liedjes, het programma schiet voorbij. Nog een aantal te gaan, dan is er weer een ander programma hier op KBC Radio. Worden de Suite en de Ballroom Blitz. Even terug naar die geschiedenis van de zeezenders. Het zendschip Uilenspiegel van Radio Antwerpen, ja, dat had je ook, strandde aan het einde van 1962 bij de badplaats Katzand. En tegenwoordig is er nog steeds een legaal radiostation met de naam Uilenspiegel. Ik ben daar wel eens geweest. Dat zendt uit op de FM-band in Kassel, in Frans-Vlaanderen. Dat ligt in Frankrijk, maar het is een deel van Vlaanderen eigenlijk. Ze zenden uit in het Frans en af en toe ook in het Nederlands. Ja, in het Frans-Vlaams. Dat is niet altijd even gemakkelijk te verstaan, maar het is Nederlands. Over Frankrijk gesproken. Daarom nu Julien Clerc. En hij zingt ook even een beetje in het Engels. This Melody.

0: dat is lekker? Proef dat echte sinaasappelsap van dezelfde beroemde Jaffa Juice kwaliteit.
1: In een blikje of een pak, puur voor je gemak.
0: Jaffa Juice, van nature beter.

Onze Bob heeft een mooie Nederlandse popgroep tussen gezet. Na Julien Clerc hoorden we namelijk de Bintangs uit Haarlem en omgeving. En Riding on the LNN. Vaak vergeleken met de Rolling Stones, maar dat toch een heel specifiek geluid, hoor, vind ik. Toch wel anders. Leuke groep was het. En ik heb wel optredens mogen bijwonen. Plaatjes mogen draaien ook in hun voorprogramma. Zo ging dat. Nick Kershaw hebben we gedraaid op draaitafel 1 aan bakboord. I won't let the sun go down on me. En hier is Third World op KBC Radio.

is voor Vier zijn shout. Zo, ik weet niet wat er misging. Ik was even koffie halen en het stond allemaal in de ruststand. Oh ja, de motor is opgestart, zeg ik er maar. Ja, ik was even koffie halen. Dat wil zeggen eigenlijk een beetje water halen. Want koffie, dat heb ik hier zelf. Dus het is waarschijnlijk even stil geweest waar ik geen notie van heb kunnen nemen. Why? I don't know. Jos is erbij. Marcel Soeverein. Hey Marcel. André is erbij. Hey André. Gefeliciteerd André. Ja hoor, die zit al vandaag op de kop af. 37 jaar. In het bootje. Samen met zijn vrouw. Gefeliciteerd met jullie trouwdag. Marcel Duitser heeft zich gemeld. Combi 1, Johan Groteboer is erbij met zonnebril. Logisch. Hartstikke mooi. Eagle Sky in de luisterstand. Druk met een groepage rit op dit moment. Liet hij even voor 11 uur al weten. Edwin van Tielbeke. Ja, ook hij is van de party. En wat een leuke foto zie ik hier. Ik ga de collage zo meteen toelichten. Even op een gemakje tot mij nemen. De MRC-mossel heeft zich gemeld. Deze ochtend heb ik alweer gelost. Een compleet verhaal ga je zo meteen meemaken als je blijft luisteren. En dat doe je natuurlijk naar KBC. Nou, onderweg. Marken het Zoutuur hoorde je van 10 tot 11. En zometeen, dat wil zeggen vanmiddag van 3 tot 4, is er een nieuwe editie. Uit de tijd van de zeezenders hoor je dan de muziek en de verhalen voorbij komen. En de reclamespotjes, leuk hè? Voor 11 uur hoor ik nog wel een reclamespotje van het bedrijf dat nog steeds bestaat. Vanuit Zwolle. Wekamp, wel leuk om te horen. En nog veel meer. Post Cowboy Phil heeft zich gemeld. Chippy Martin laat van zich horen. Nou ja, wat wil je nog meer? Messenger, Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Terwijl Harry vanuit Brisbane ook een bericht heeft gestuurd. Kortom, nou ja, de zaak is weer compleet, zeg ik dan. Messenger, Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Even pas op de plaats. Tja, laten we nog even afvragen wat er dan voor 11 uur of na 11 uur dan misging. Waarom we nou niks meer hoorden. Na het zoutuur van Mark. Geen idee. Maar goed, we gaan gewoon verder. Net als in het leven dat je verder moet gaan. Omkijken kan, maar het heeft niet altijd heel veel zin. Terug naar dat prachtige album Hotel California van de Eagles uit 76. Onderweg op KBC, op de Middengolf en via de streams.

0: genieten, genieten, genieten, genieten van de Eagles Hotel California. En onderweg op KBC Radio, ja hoor. Ja, maar het trieste nieuws dat gisteravond bekend werd. Gisteravond werd bekend dat Wim T. Schippers is overleden. Kermit de Kikker. Denk aan Bert en Ernie. Nou, niet Bert, maar wel Ernie.
1: Hé, Bert. Bert.
0: Uit Sesamstraat is overleden. Kunstenaar. En Jacques Plafond, dat denken we ook aan. Denk aan Baldolala, waar hij zijn medewerking aan verleende. En heel veel andere zaken. Wim T. Schippers, 83 jaar. Hij werd, zo werd gisteren bekend, op 10 juni is hij overleden. We gaan hun herinneringen op te halen. Ja, dat heb ik ook wel, moet ik je zeggen. Ik heb veel geluisterd naar de VPRO, naar het programma Ronf van Vlond. Althans, ik probeerde daarna te luisteren. Het was natuurlijk in mijn jeugdperiode dat ik dacht van, hé, en nu weer muziek maken. Maar daar stond dat programma ook garant voor. Lekker dwars door alles heen praten. Geweldig. Wim T. Schippers, 83 jaar, is die slecht geworden. Had gewoon 103 moeten worden. Onderweg op KBC Radio. Nou, ik heb nog even wat te doen. Ruud ook, want die zegt, sorry, je kan even niet luisteren, ik moet laden. Tot straks, hoop ik. Dat hoop ik ook natuurlijk, ja. Mammoet Roodkanko's Ruud van der Zee. De MRC Mossel had zich ook gemeld, zei ik al. Ja, dat zei ik zeker, maar is hij nou doorgereden of niet? Dus even kijken, hoor. Dat denk ik eigenlijk, ja. Ik ga zo eens even kijken waar die dan uithangt. Waar die intussen door is gereden. Oh ja, het was inderdaad stil. Gewoon het nieuws gemist. Nou ja, zometeen meer nieuws. Toch een hoop ellende in de wereld, toch? Ja, ik weet nog niet wat er misging. Geen idee. Ik was er niet bij, letterlijk en figuurlijk niet. Goedemorgen trouwens voor iedereen. Deze ochtend heb ik dus weer gelost. En nu veel vrije tijd. Dat is ook lekker. Niet morgen, maar donderdagochtend kan er weer pas geladen worden met een bestemming. Olé, Barcelona. Oh, dan wil ik eigenlijk mijn eigen olé even laten horen. Vind je dat goed? Bij deze. Olé! Maar omdat wij van MRC komend weekend een lang weekend champagne gaan proeven in

Wat een vervelende dag, zeg hij. Het is een kasteelruïne hierboven op een heuvel waar ik naartoe ga. Oké, nou, dat is zeker een bezienswaardigheid. Er zijn er vele van, maar het is altijd mooi om naartoe te lopen, denk ik dan. Even klimmen! Maar eerst onderweg luisteren natuurlijk. Luc, ik heb je goed opgevoed. Althans, dat heb je gewoon zelf gedaan. Goed dat je er bent. De buschauffeur is er ook. Dat is wel apart, want maandag, dus gisteren, liet hij weten, even voor 11 uur, dat de laatste dag er zou zijn en dan 3 weekjes vakantie. Of, hij hoeft niet meer te sturen, maar hij luistert wel nu. Hé, dat is leuk. Vincent, ik hoop dat je vakantie lekker gestart is met het idee. Nou, lang getrouwd vandaag, 3 jaar, zou je ons trouwnummer willen draaien? Nou, dat wil ik wel hoor. Marcel, zeker gefeliciteerd, ook voor jou niet te vergeten. Want ik zei al dat André met zijn wederhelft 37 jaar is getrouwd. Gefeliciteerd! Maar jij, jullie moet ik zeggen, natuurlijk ook, hè? Ik zal Sugar von Lachari eens even tevoorschijn toveren. Maar het moet er na 12:30? Nou, dat gaan we regelen, Marcel Soeverein. En Sandra niet te vergeten, Sandra Binder. Van harte gefeliciteerd. En ja, ik luister nog elke dag. En ja, dat wist ik. Dat wist ik. Meer post zometeen. Je kunt erbij zijn als je ook een ronde mee wilt doen. Messenger Bob van weten. En bob@kbcradio.nl. Leuk. Koffie erbij. Felicitaties. En andere zaken die spelen onderweg. Dit is Bluff. Open je ogen.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Komend weekend gaat in Duitsland een aantal snelwegen dicht door werkzaamheden van vrijdagavond tot maandagochtend. De A1 Bremen richting Lübeck is afgesloten bij Hamburg-Harburg. De A1 Münster richting Dortmund gaat dicht tussen Kamen en Dortmund. De A3 Passau-Neurenberg gaat in beide richtingen dicht tussen Hengersberg en Knopendeggendorf. De A44 Duisburg-Essen is al de hele week dicht door werkzaamheden aan een brug bij Mülheim. Ook deze weg gaat maandagochtend vroeg weer open. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten. In Zwitserland is de A2 Basel-Chiasso in beide richtingen dicht door onderhoudswerkzaamheden bij de Gotthardtunnel. De afsluitingen zijn alleen in de avond en nacht, steeds van maandag tot vrijdag, van 8 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend. Dit duurt nog tot 26 juni. Onderweg.

0: Another. En 54 Ultra. Talk to you. Zal ik eens even tegen jou praten? Een beetje tegen jou aan ouwehoeren, een beetje tegen jou aan lullen. Dat mag je ook tegen mij hoor, als je iets inspreekt. Vind ik het wel leuk. André zegt bedankt voor de felicitatie. Ja, graag gedaan. We horen je complete bericht zometeen. André en zijn wederhelft vandaag 37 jaar bij elkaar. En Marcel en Sandra vandaag 3 jaar. Nou ja, dat ga je niet overtreffen. Dat ga ik je nu al vertellen, Marcel. Well, you never know natuurlijk, maar laten we het positief houden vooral. Jullie liefdesliedje, Sandra en Marcel, Soeverein, dat komt er zo aan. Dat doe ik na 11:30. Even een mooi plaatsje maken voor Sucro, Sucre for Natchari. Marcel, Duitser, is erbij. Ja, ook. Nou, en Mario is ook weer van de party. Nou, dan werd ook wel tijd. Jeroen Schild heeft zich gebeld. Hannes van Tontrans. En Gerben Pap, hey radioman. Ik ben er ook bij. Je bericht zometeen, hoor. Even een klein rondje maken. Eens even. Jos de Zilker is erbij. Jos de Zager, zo gezegd. Dat is ook fijn. Ja. Oh ja, als je aan het rijden bent en je kunt niks sturen, dan misschien hooguit een Bluetooth-duimpje. Marcel Duitser bijvoorbeeld. Krijgt van mij meteen een Bluetooth-duimpje terug. En iedereen, hè. Ik zal zoveel mogelijk mijn best doen. Cowboy Phil vanuit België. Ja, dan gaat dat de goede kant op. Eens even kijken, hoor. Oh ja, ik zat de foto's te bekijken van die Edwin stuurde. Edwin van Tielbeke. Nou, ziet er verrassend gezellig uit. Zeker. De hele familie compleet. En why? Nou, ja, lekker even een paar dagen thuis geweest. Lekker rommelen en de boel aan de kant. Gisteren ook een leuke, gezellige dag gehad samen. En nu weer aan de bak. Ik heb net geladen in Düsseldorf. Ik ben onderweg naar Zaandam. Voor de zaak, Tielbeke uit Lemelenveld. Groetjes en een fijne uitzending, Bob. Ja, dankjewel. En ja, het was natuurlijk het geregisseerde partnerschap van Marije en jullie oudste Kevin, hè? Dat is waar. Wel, het zag er gezellig uit. Leuk met zo'n supergrote, ja, ik noem het pagode partytent. Leuke foto's van die beiden, dat jonge stel. Gezellig. Nou, jullie treffen met zo'n schoondochter ook, denk ik dan. Geweldig. Ja hoor. Leuke foto's. Geregistreerd partnerschap, ja, dat is ja, tegenwoordig net zo belangrijk als een trouwerij vroeger. Ook fijn. Dat bevestigt ook het een en ander. Ik hou van jou en ik blijf je trouwen. Nou, hoe mooi kan het leven zijn? Messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Na 10:30. .nl, laat ik me zeer goed afmaken. Na 10:30, zometeen. Wordt na 11:30, 12:30, dus 11:30. Meer post van jullie. Laat maar weten, van Meten.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Komend weekend gaat de marathon van Sneek niet door. Gebleken is dat het EHBO-plan gemaakt was door een nephulpverlener die eerder dit jaar veroordeeld werd, omdat hij zich onder meer tijdens de Sneekweek in 2024 als politieagent en ambulancemedewerker had voorgedaan. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. In Brazilië zijn 3 bungee-jump-instructeurs aangeklaagd voor betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige Braziliaanse vrouw die afgelopen weekend 40 meter naar beneden viel omdat haar bungee-jump-touw nergens aan was vastgemaakt. Door de sluiting van de straat van Hormuz was de invoerwaarde van goederen in Nederland uit de Golfstaten een stuk lager dan normaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.
6: Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door grenscontroles 10 minuten oponthoud.

3000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert die Erde.

0: uit irgendwas.
1: Heerlijk hoor, die nooie Deutsche Welle. Uit de jaren 80, die jaren 80. Je hoorde Duff en Kodo. En dat Kodo was de titel natuurlijk. Ja, duurste in Sausenschiet. 1980. En Duff stond voor, en moet ik even nadenken hoor. Deutsch-Österreichisches Feingefühl. Dat was hem. Feingefühl. Ja, ik moest heel even nakijken, dat begrijp ik. Ik was me even kwijt. Duff. Deutsch-Österreichisches Feingefühl. Nou, ik hoop dat je ook een fijn gevoel hebt. Je hebt gekozen voor Onderweg en dat vind ik hartstikke gezellig. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Leuk dat je erbij bent. Zometeen gaan we André horen in het bootje aan het schobbelen. Nou ja, in zijn eigen bootje. Vandaag in de vrachtwagen natuurlijk. Maar ja, of niet? Nou ja, je hoort hem zometeen. Nou. Onderweg op KBC. Nou, gaan ze even een rondje maken hoor. Cowboy Phil, die had iets gestuurd. Ja, hier. Goedemorgen Bob en alle onderwegjes. Ik ga enkel het eerste en laatste half uur erbij kunnen zijn. Ze gaan namelijk zometeen met mijn voeten spelen. De pedicure tenminste. Ja, ja, ik hoop het ook. Ja. Niet dat iemand anders die er loopt, die er ook moet zijn met een pedicure, dat die ook even jouw voeten onder handen neemt. Dat is ook niet goed. Hey, fijne uitzending voor iedereen. Veilige kilometers toegewenst en tot morgen. Nou, succes met de voeten. Hoe is het met je voet? Oei, hoe is het met je voet? Zo'n dik voor elkaar show krijg je dan. Nee, dat was Bim Bam van André van Duin. Hoe is het met je voet?
2: Hier. Goed.
1: Goed met de voet. Succes, Philip. Cowboy Phil wordt gevolgd door Martin Chippy.
3: Hey, goedemorgen Bob en onderwegjes. Ja, daar is hij weer.
1: Martinus, vertel.
3: Gisteren liep het onverwachts toch allemaal anders dan wat ik verwacht had.
1: Net als in het leven soms.
3: Het liep hartstikke goed. Geen klagen, geen alles liep. Perfect eigenlijk. Dus ik kon je... Ik was gisteren eigenlijk helemaal klaar.
1: Nou,
3: en
1: mooi.
3: Ik ben gisteren richting Mabeuze gereden op de N2. Mm-hmm. En daar heb je nog een routeetje zitten. Daar heb ik gisteravond gestaan.
1: Vervelend. Dus,
3: even lekker gedoucht, gegeten, ja. 11 uurtjes gemaakt. En vanochtend om 7 uur ben ik weer vertrokken richting Nederland. Ik zou nu even voorbij Brussel of een kwartiertje maken.
1: Oh, mooi.
3: En dan ga ik straks weer verder. En dan vanmiddag even koppelen. En dan ga ik weer terug richting België, Frankrijk. En dan in de hoekje daar linksboven Parijs. Dat dus. En voor de rest, ja, niks eigenlijk. Ik ga wel lekker een beetje rommelen vandaag. Ik denk dat het meer een rijdag wordt als ik echt wat later los. Nou, Bob, als je voor mij nog een bakkie Tost. Hebt.
1: En ja, natuurlijk. Tostietje.
3: Doe eens een keer een uitsmijtertje.
1: Oh, oké. Okay.
3: Even anders. Uitsmijtertje hamkaas graag. Zie je met kaas meegebakken. Ja. Als dat kan, hè.
1: Tuurlijk
3: als,
1: kan dat. Kaas meegebakken.
3: Want de Corrie dat kan maken. Dan,
1: in de pan. In de pan.
3: Lekker. Ja. Oké, okay, nou, dat was het. Dus, jo. Bob, iedereen een fijne dag en tot later, maar nou, weer.
1: Dag hoor. En Martin, succes met de kilometers maken weer zo meteen. Je hebt de uur alweer mooi gedaan, gestaan en nu even de pauze. Nou, lekker dagje denk ik dan, met het zonnetje erbij, heel lekker. Mabeuze, Mabeuze. Mooie naam is dat trouwens. Koffie dus voor jou. Jos de Zilker, Jos de Zager, kort maar krachtig. Morgen Bob, ben erbij, duidelijk, ja. En gisteren klonk hij nog zo.
4: Goedemorgen Bob.
1: Ja, oh, sorry.
4: Goedemorgen luisteraars allemaal weer. Nou.
1: Ja, nou, dat was gisteren, voor de duidelijkheid. Ja, dan weet je weer hoe zijn stemgeluid klinkt. En hoe die zaag van hem klinkt, dat hoor je morgen om 12 uur weer. Want Jos die neemt de zaag ter hand en zaagt zomaar en die werkt weer door het midden. Mario van MRC Mammoetroodkakko. Collega van Ruud, collega van Luc. Collega van Velen. Ook weer van de partij. Zoals altijd, nu vanuit de bijrijdersstoel. Kijk hoe de laatste kilometers richting Olé Madrid onder me doorglijden. Zware, maar gezellige rit met een nieuwe collega. Een nieuw MRC'tje. Nieuw. En dat lees ik nu pas. Ja, kijk, dan had ik een hele andere introductie gedaan natuurlijk, dat weet je. Ja, dat is nu een beetje laat. Ik bedoel, ik kan zitten zoeken, maar eigenlijk wel leuk om nog even een nieuwe introductie te doen voor Pepijn. Pepijntje, dat zeg je toch niet? Nee, dat staat op die MRC'tje Pepijn. Ik heb hem wel gevonden, dus we gaan Pepijn even origineel en niet origineel, zoals altijd, introduceren. Pepijn, hartelijk welkom.
0: Nieuw.
1: Overigens is dit zijn tweede week. Oh, nou, dan ken je het klappen van de zweep een beetje alles al. Ja, dat is goed. Lekker dat je er bent, Pepijn. En alles wat ze over Mario roddelen, ik kan het alleen maar bevestigen. Ja, natuurlijk, ja, nee, Mario, geitje. Robert de Tukker Tarzan heeft zich ook gemeld met een blauw duimpje. Krijgt van mij natuurlijk een blauw duimpje terug. Dat hebben we bij deze geregeld. En Gerben Papja, hey radioman. Gisteren ben ik vertrokken met een rondje Côte d'Azur. Zo, iemand moet dat vuile werk opknappen. Jij moet dat dan voor Jan Krediet. Zojuist de eerste twee adressen bij Lyon gelost. Met 29 graden Celsius. Moest verboden worden. Oh nee, het is zomer. Het is hartstikke lekker. En aan iedereen die nu luistert, een hele fijne werkdag. Allemaal goed blijven drinken met het warme weer. En ook bij koel weer, zeg ik, moet je goed blijven drinken. Maar dan drink je doorgaans wat anders. Ijskoffietje erbij, denk ik dan zo, Gerben. Hannes van Tontrans. Ja, morgen Bob, onderwegjes. We zijn er weer bij. Vandaag weer een lekker dagje pendelen tussen Bladel en Oosterhout. Ofwel tussen Bladel en Oosterhout, laat ik het wel een keer goed zeggen. Bob, bob, bob, dubbelop in het kwadraat. Wat dacht je van Don Williams? Heb je gisteren ook aangevraagd, hè? Ja, ja, ja, heb ik iets anders laten horen gisteren. Ja, maar wie weet vandaag. Met twee of drie nummers van Don Williams. Lijkt me ook wel lekker, moet ik je zeggen, hoor. Heerlijk om te horen. Nou, zometeen het liedje van Marcel en Sandra op hun trouwdag. Maar eerst wil ik even weer naar André. André, oh, die is weer doorgereden natuurlijk. Ja, logisch, ja, die gaat er niet op wachten. Het werk en de plicht roept, zo gezegd. Eerst even de André, zei ik dan. Dre, goedemorgen, jongen.
5: Morgen, Bob. En alle luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
1: Vertel.
5: Nou, gisteravond op de Gouden Leeuw beland.
1: Dat zei je al, hè?
5: Ja, dat vanmorgen vertrokken. Lelystad gelost. Bij jou in de buurt.
1: Ja.
5: Bij de MBS. En nu heb ik weer in Amsterdam gespoeld. En weer geladen voor Vierze.
1: Ja.
5: Dus ja, ik kan er mooi de hele uitzending bij zitten. Dus ja, maakt er weer heel moois van.
1: Ja, dank voor de waarschuwing.
5: En ik denk dat vanavond of Hervé wordt of Nel. Maar dan moet ik even bekijken. Dus we gaan het meemaken.
1: Ja, ja.
5: Ja. De groeten aan iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
1: Houdoe. En nogmaals van harte gefeliciteerd met jouw wederhelft. En dat ze het al zo lang met je volhoudt. 37 jaar. Dat zegt wel wat, hè? Je bindt haar toch niet vast thuis, hè? Dat je, als je terugkomt, weer loslaat. Nee, dat kan echt niet waar zijn. Nee, dat heb ik niet gezegd. Heb ik niet gezegd. Gefeliciteerd er ook voor mij natuurlijk. Enfin, ik heb al even een reactie op Facebook laten weten dat ik jullie feliciteer. Jeroen Schild, goedemorgen Jeroen.
6: Hey. Ja, goedemorgenmiddag Bob. En alle luisteraars, ben er ook weer bij.
1: Ja, hoe gaat ie met jou?
6: Ja, allereerst André.
1: André.
6: Ja, van harte geluk geweest met jullie 37-jarige huwelijk.
1: Is wat, hè?
6: Dat er nog vele jaren in goede gezondheid bij mogen komen, hè?
1: Ja, dat vind ik ook.
6: Ja. En verder gisteravond heb ik samen met een collega gestaan bij de Aarl in Wetsje.
1: Ja, lekker getankt, ja, jongen.
6: Weer gezellig. Ja. Veel te laat geworden. Vanmorgen weer veel te vroeg eruit. En allebei gelost in Wetsje. Weer geladen in Wetsje. En we zijn nu onderweg naar Grossalitz. Dat is van Hamburg de 24 op richting Berlijn. Daar zo in halverwege even de binnenland in. En daar zijn wij rond een uur of twee.
1: Oh, oké, lekker luisteren. Dus.
6: Ja. We zijn in de uitzending, zijn we erbij. Ja, ik probeer Frans ook een beetje mee te sleuren naar de KBC, maar die zit in het fout uur of zoiets. Nou, ja. Maak er een mooie dag van met z'n allen. En ja, André, neem er vanavond nog even eentje. Hè? Binnenkort weer een keertje tafelen samen.
1: Nou.
6: Nou, Bob, fijne uitzending.
1: Dankjewel.
6: En tot morgen. Ciao, ciao.
1: Hey Jeroen, dankjewel. Zeker een dikke ciao, ciao terug. Nou, nog meer post zo meteen. Zal ik er nog even een paar namen noemen? Ja, natuurlijk, ja. Oh ja, Marcel moest tussen 12:30 en 1:00. Want dan is Sandra thuis. Marcel, tuurlijk, dat doe ik na 12:30. Help me dan wel herinneren. Stuur alsjeblieft een berichtje. Oh. En Peter Leijendekker, mijn maatje Vincento, die zal wel weer in de gym zitten. Veel wandelplezier in Macedonië, vriend, want daar hangt hij uit op dit moment. Oké. Okay. Jan Gimbe is erbij gekomen. Een duimpje van hem en een duimpje van mij terug. Kijk, zo blijven we vrienden. Leuk, hè? Dit is Brad, The Sweet Surrender. Baby.

0: Bad, zanger David Gates en My Surrender. Vol overgave. Mooi liedje hoor. 10 voor 12. Onderweg op KBC. Die Hannes, hè. Die Hannes van Tontrans. Hannes loopt op klompen. En deed een voorzet. Als het een beetje mee zit, dan gaan we hem scoren zo meteen hoor.
1: Bob, dubbel op.
0: Don Williams. Nou, daar zijn meer liefhebbers van. Bijvoorbeeld... Maar de Deutsche Leutevrienden in Duitsland uiteraard. Don Williams. Allemaal 1, 2, 3, 4, 5 duimen van Reinhard Schok. Listen to the radio. Oh, ook mooi inderdaad, ja. Ja, eens kijken of we die ook nog kunnen toveren. Ik dacht eigenlijk aan... I believe in you. Dacht ik eigenlijk om die te gaan doen. En you're my best friend. maar dan heel goed gezongen, want Don Williams kon dat. Dus vandaar. Nou, eens even kijken dan hoor. Remco, duimpje van mij terug. Als je een blauw duimpje... Ja, die heeft een blauw duimpje. Dus bij mij krijg je een Bluetooth duimpje terug. Via Messenger, Bob van Beten. Lekker binnengekomen. Eens even kijken. Deze hoort er niet thuis. Dit is een mailtje over hele grote dingen... die al groot zijn bij mij. De verhalen, zeg maar. Nee, dat moet even weg. Dat kan echt niet. Blauwe pilletjes, dat gaan we niet doen. Dat is niet nodig ook, natuurlijk. Kom ik uit bij RB, Zijderlands, Tolwijk, collega van André. Bob, we zijn er ook weer bij, hoor. Mooi rustig dagje gehad. Heb ik vandaag. Vanmorgen weer vanaf thuis vertrokken. Even geladen op Hazeldonk, Breda, jongen. En mooi morgen te lossen aan de Poolse grens. Dus mooi, braaf zitten en dom kieken. Er staat dus haakjes bij en ik zou niet die opmerking durven maken, RB, moet ik je zeggen. Gaat me goed af. Oké, goed. Met een smiley erbij. Ik lust wel even een lekker bakkie van jou. Nou, dat is dan geregeld. Fijne uitzending, Abby Burger. Ja, Robert ten Haven. We gaan even naar Canada. Ja, Canada meldt zich ook. Morgen, Bob. Morgen. Koffie in Canada. Heb ik helemaal voor je. Ik teleporteer het wel even naar je toe. Komt die 3, 2... Oh, wacht even. Even goede richting. 3, 2, 1. Ik zat een stukje verkeerd. Leuk dat je er bent. Meer post zometeen, Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Ik zie dat de tuinman en de tuinvrouw er ook bij zijn. En die zijn het vakantievieren rond het meer van Annecy. Ze hebben post voor jullie. Dat is mooi. Neem me zometeen even mee. Bij KBC. Don Williams, vandaag. Een paar keer achter elkaar, wat lekker om die muziek te horen.
1: Bob, dubbel op.
0: We beginnen met I Believe in You uit 1981. I don't

minstens twee achter elkaar, maar twee achter elkaar voor 12 uur. En wie weet nog eentje na 12 uur. Het was I Believe in You en dit is Listen to the Radio. Verzoek van Reinhard. Prachtig om dit te horen, toch? I guess

0: KBC.
1: Dit is KBC Radio.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat het terugbrengen van luchtvervuiling meer effect op de gezondheid heeft dan 2 jaar geleden werd verwacht. Uit de meest recente meting blijkt dat de gezondheidswinst in 2030 groter zal zijn dan men eerder dacht. Als het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd, gaat het om 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016. Iedere 2 jaar wordt door het RIVM het effect van het Schone Luchtakkoord op de gezondheid van mensen berekend. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. Bij dit drama vielen 7 doden en tientallen gewonden te betreuren. Zijn broer reed als passagier mee in de auto. Hij werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp aan slachtoffers. Morgen zal de rechter bekendmaken welke straf het tweetal krijgt. Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hebben bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen energiebedrijven vanwege greenwashing. Zo zouden bedrijven als Shell en Engie fossiel gas als schone en klimaatvriendelijke keuze presenteren. Energiebedrijven zouden ook fossiel gas vermengen met een beetje groen gas en het dan verkopen als groene energie. De consumentenorganisaties willen dat de autoriteiten ingrijpen met boetes voor bedrijven die consumenten misleiden met zogenoemde groene claims. De Iraanse buitenlandminister Arachi laat weten dat de gesprekken over een vredesakkoord met de Verenigde Staten waarschijnlijk vrijdag in Zwitserland beginnen. Dat is de dag waarop de voorlopige overeenkomst tussen de landen officieel in moet gaan. Volgens de Amerikaanse president Trump was het akkoord gisteren al elektronisch ondertekend. Vrijdag vindt dan de ondertekeningsceremonie plaats. Arachi zegt dat de gesprekken daarna van start gaan en dat iedere Israëlische aanval of constante Israëlische aanwezigheid in Libanon een schending van het tijdelijk akkoord zijn. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
0: Dit is Annemiek de Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je 10 minuten vertraging door de grenscontroles.
3: We are officially the hottest AM station.
14: Onderweg met Bob van Beten. Bob, dubbelop in het kwadraat.

Zo, met een duim omhoog en allerlei positieve opmerkingen over Don Williams. Drie keer achter elkaar en Bob dubbelop. Eentje, deze dus, You're My Best Friend uit 1978 na 12 uur. Die andere twee voor 12 uur. Listen to the radio. Ik vind altijd heel erg mooi de stem van Don Williams. Helaas is hij al heel lang niet meer bij ons. Hij overleed in 2017. Ja, dat gaat allemaal snel de tijd. 3 jaar, 6, 9, 8, bijna 9 jaar geleden inderdaad, ja. Onderweg van KBC. Gezellig dat je er bent, dat wel. Goeiedag. Nou, eens even kijken hoe het is in Annecy. Ik zit even een paar fotootjes te kijken. Het is niet helemaal duidelijk een foto, maar dat is ook de verklaring van Martin. Samen met zijn tuinvrouw is het de tuinman in Frankrijk aan het vakantievieren. Foto is namelijk niet van beste kwaliteit. Het is een beetje heijig. Heijig. In het kader van iedereen gelijk, vrouwen, mannen, iedereen gelijk. Wat je geaardheid ook is. Er zijn zoveel mogelijkheden tegenwoordig. LHBTIQ. Ja, zeker. Maar het is een beetje heijig. Heijig is wel echt een mannelijk woord. Daar gaan we niks aan veranderen. Dankjewel voor het sturen van die foto. En nog een andere foto vanuit Annecy. Tenminste, vanaf het meer. Voorgaaf gaat dat meer. Het is eigenlijk net een schilderij dit eigenlijk, moet je zeggen. En die helm staat je goed, tuinman, moet ik je zeggen. Ja. Moet je niet altijd mee lopen, maar als je aan het fietsen bent, snap ik dat best wel. Ze zeggen, Rudy en Martin Leenders, straks even kijken wat de Franse versie van Mademoiselle Corrie voor ons in petto heeft. Ja, de kantinejuf, hè, mijn kantinejuf, zeg maar. Dus die serveert de lekkerste tosties of gebakken eitjes. Martin Chippy wilde graag een gebakken eitje hebben, dus dat doen we allemaal. En op vrijdag de kipsatéetjes, hamburgertjes zou je ook kunnen bestellen, maar zorg dat je er op tijd bij bent, want die moet wel geregeld worden. Waar dat vandaan komt, weet ik niet, maar ze maakt het in orde. De kantinejuf. Bestellen via mij, Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Over de bakjes koffie en andere zaken kun je me natuurlijk berichten, en over hele andere dingen dan eten en drinken praten. Helemaal goed. Robert had nog geen duimpje van mij gehad. Ja, had wel een duimpje van mij gehad. Ja, sorry, Robert ten Haven. En koffie zelfs had ik gestuurd naar Canada. Da. Nou, Kees ook wel. Ik moet soms even kijken of ik wel de duimpjes heb uitgedeeld. Kees wel. Kees weer niet, bijvoorbeeld. Kees Diepers. Geen duimpje van mij terug gehad. Nou, Johan wel, hè? Johan ook niet. Nou ja, ik loop ongelooflijk achter. Ik loop een beetje te klooien wat dat betreft. Nou, we doen het rustig aan, zeg ik dan. Messenger Bob van Meten en bob@kbcradio.nl. Hé, maar ik heb je hulp wel even nodig, hè, anders wordt het een leeg programma. De muzikale ketting schakel nummer 3 moet je aansluiten op nummer 2. Dat deden wij gisteren. We hadden eerst Holly Johnson met Americanos. Americanos. En America erachteraan met The Border. Maar wat was nou de derde schakel? Heb ik dat weer niet opgeschreven? Dan zijn we weer 24 uur zo'n beetje verder. Weet ik het weer niet. Wat was het? Misschien kom ik daar heel gauw achter. Denk het niet, maar ja. Ik ga toch nog even kijken of ik daar achter kom. Ja. Weet je, ik zoek het wel even uit. En voor degenen die het al weten, ja, dan sluit je daarop aan. Het is niet het korte termijn geheugen. Dat soort dingen moet je gewoon even opschrijven. En als je dat niet doet, ja, dan weet je het niet meer. Messenger Bob van Meter, bob@kbcradio.nl. Frella heeft een nieuwe single. Starlight heet hij. Ik vind het een lekker ding. 1, 2...

zat echt met lambada in mijn hoofd. Als je de lambada in je hoofd hebt, dat is niet goed, hè? Maar wel lekker. 1989. Ik denk, we doen nog even lekker zomers plaatje.

Kaoma en Lambada, 89. Ja, ik was helemaal in de ban van hoe het ook weer zat met de muzikale ketting. En een zomers plaatje erachteraan. En dat was 1989. Kaoma, de wereldhit voor deze topband. Die de Lambada naar, eigenlijk niet alleen naar Nederland of België, maar heel Europa, maar heel de wereld bracht zo ongeveer. Lambada, ik heb het nooit gekund. Nou ja, er zijn zoveel dansen die ik niet kan. Ik kan eigenlijk helemaal niks. Dus ja, wat kan ik dan wel? Nee, ik heb het over dansen, hè, dat ik dat niet kan. Goed.

Raad. Daarmee achteraan de Culture Club uit 1983, het nummer Karma Chameleon. En Culture Beat and Anything als derde schakel. Dat is een compleet geheel. Ik zeg strikt eromheen, niks meer aan doen en lekker naar huis. Oh nee, ik vind het al heel erg lekker hier. Goeie keuze, zeg maar. De winnaar toe, laat even van zich horen. Middels een duimpje en dat is voldoende. Hij is hartstikke druk. Geen kibbeling, hè, voor de duidelijkheid. Gisteren was dat, gisteren, daar hebben we het over gehad. Maar vorige week was de suggestie dat Gerrit de winnaar toe even langs zou rijden bij mij. En dat we de hele week zouden kibbelingen. Maar dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Zeker niet. Onderweg op KBC Radio. Ja, en die Culture Club, een goed idee eigenlijk om daar weer op aan te sluiten. Maar dan moeten we eerst die eerste nog even mogelijk maken. Karma Chameleon. Uit 83 zei ik, maar uit 82. En die laat ik gewoon nu even horen. En dan het weeroverzicht voor Europa. Time, the clock of our heart. Dus 1982. Boy George.

Zijn er nog liefhebbers voor een, tosti? Er komt hier of heeft een hele stapel liggen. Ik was heel even gauw naar beneden gerend en die zegt, doe nog even een oproepje. Wie wil er een lekkere tosti? Messenger, Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Wacht eens natuurlijk wel nog even dat juffrouw Corrie een eigen adres krijgt om je bestelling te doen. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk dat het gewoon nog via mij gaat. Ik bedoel, dan kun je de koffie ook bij haar doen. En de verzoekplaatjes aanvragen en andere dingen doorgeven. Nee, ik wil toch wel een beetje de touwtjes in handen houden natuurlijk. Dus kan via mij Messenger, Bob van Meten, of mail me maar bob@kbcradio.nl. Als je lekkere tosti wil van onze juffrouw Corrie, kantinejuf hierbij. KWC. Een aangename zomerdag in België is al goed begonnen. De buien die er waren zijn intussen wel weggetrokken en de temperatuur van zo'n 15 graden als starttemperatuur. Voor vanmiddag staat een maximum van 24 graden op het Belgisch

0: Nou, we dachten dus om wat te gaan ondernemen. Lekker laden, lekker lossen, buiten je auto. Het wordt een heldere nacht met temperaturen van 13 tot 16 graden. En dat betekent dat die temperatuur niet heel ver onderuit gaat. Maar helder is toch wel wat frisser. Morgen start bij 17 graden zo ongeveer in de vroege ochtend. En in de middag wordt al heel gauw 25 graden overal in België gehaald. En ja, het is toch wel een beetje bewolkt. En het wordt bewolkter in de loop van de middag. En er valt ook een spettertje regen. Bij weinig wind koelt het in de nacht alweer af tot 16, 17 graden. En donderdag, dan is er allemaal voorbij die narigheid. In zoverre je het naar vindt, komt het aan de kust tot 25 graden. En op heel veel plekken zelfs boven de 30 graden overdag. Niet morgen, maar overdag een tropische dag voor de donderdag dus. Het tropisch weer gaat doorzetten in het weekend. Dus dan weet je dat als je in de buurt van België of in België zelf moet overstaan. Er zijn vervelendere dingen in het leven. Bella Italia, als je houdt van echte warmte in Italië, zit je aan het goede adres. Rome, 30, 31, misschien wel tot 33 graden klimt de temperatuur op. Milano, ook elke dag wel, de komende dagen zo'n 32 graden. En uitbundig veel ruimte voor zon. De kans op een bui is ook maar heel erg klein. Ja, er komt nog wel een graadje of wat bij. En zeker zo'n richting de 35 graden. Dat kan weer te veel zijn allemaal natuurlijk. Voor de warmte, zo niet hitte, moet je ook naar Spanje gaan. Want in het binnenland komen de temperaturen uit tussen 33 en 37 graden Celsius. Nou, de Costa's ook rond de 30 graden. Een stukje minder warm. En al van 27 tot 31 graden. De zon is er uitbundig veel bij. En de kans op neerslag is wel heel, heel erg klein. Hoor. Behalve in het noorden. Elke dag temperaturen al daar. In het noord en noordwesten 20, 22 graden. Dan richten wij ons op Frankrijk. De komende dagen hou ik hier een flink aandeel. In het midden en zuiden voor de zon. 30 tot zelfs 34 graden. Later deze week zijn er pieken bij die schieten omhoog. Naar 40 graden Celsius in het zuiden van Frankrijk. En enige uitzondering op deze tropische temperaturen, tropische plus temperaturen, is het zuiden in Marseille. Want daar wordt het met 22 graden duidelijk maar een stukje koeler ook. Ook in Parijs erg warm trouwens. In de loop van deze week worden de tropische temperaturen bereikt. Dat is tegen de 30 graden of 30 graden zelfs. En er staat ook maar weinig wind. Tropische temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. Daardoor neemt wel de kans op een stevige onweersbui toe. Dan de Britse eilanden, waar van het westen uit van tijd tot tijd nog enkele buien overtrekken. Er zijn natuurlijk ook wat droge dagdelen. Flink aandeel voor zon dan ook gelijk met 19 tot 22 graden in grote delen van Engeland en Wales. En aan de oostkust, nee, daar is het frisser. 14, 15, misschien nog 16 graden. Maar dan is het ongeveer wel bekeken en verkeken als je daar zit. Ja, Schotland blijft het weerbeeld sterk wisselend per dag. Sommige dagen droog, met ruimte voor zon. Andere dagen dan is het gewoon mis met veel regen die de boventoon wel degelijk voert. Voor Duitsland geldt een overwegend droog weerbeeld. Een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden met temperaturen van 17, 18 in het noorden. 19 tot 22 in het midden en zuiden van het land. En Oostenrijk, waar het in Zwitserland zon overgroot is, is het in Oostenrijk compleet anders. Van tijd tot tijd trekt bewolking over. En dan komen enkele onweersbuien uit voort en ook regen dus. Tussendoor, periode met zon, wel is het vrij warm met temperaturen in de hoofdstad, in Wenen en ook in Innsbruck van rond 25 graden. Later deze week gaat de temperatuur nog een stukje hoger naar 30 graden Celsius. En Zwitserland voor de komende dagen op en top zonnig weer. De zon schijnt op veel plekken uitbundig, blijft ook droog. Alleen in het oosten ontstaan zo heel af en toe een regen- of een onweersbuitje. En dat speelt je dan apart als je daar bent. Temperatuur stijgt op veel plaatsen naar de zomers of tropische waarden met maximum van 27 tot 32 graden Celsius. En de zon die blijft krachtig. Zonkracht 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie biedt er? Nee, 8, dat blijft hangen. Zonkracht 8 dus in Zwitserland. En daarmee kun je makkelijk verbranden als je je raampje op hebt gedraaid. Tijd voor Club Nouveau.
1: ABC Radio.
2: Bob van Beten.
1: Bob van Beten. On Greg.
2: Every workday between 11 and 1 o'clock.

0: is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat het terugbrengen van luchtvervuiling meer effect op de gezondheid heeft dan 2 jaar geleden werd verwacht. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hebben bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen energiebedrijven vanwege greenwashing. De Iraanse buitenlandminister Arachi laat weten dat de gesprekken over een vredesakkoord met de Verenigde Staten waarschijnlijk vrijdag in Zwitserland beginnen. Dat is de dag waarop de voorlopige overeenkomst tussen de landen officieel in moet gaan. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door de grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En op de A37 Hoogeveen richting de Duitse grens, tussen Emmen-Oost en de Duitse grens, 20 minuten oponthoud.

0: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.

plaatje van ook weer 10 jaar geleden intussen. Hè? Dat gaat hard. Mike Posner. I took a pill in Ibiza. I took a pill in Ibiza. Op Ibiza moet het natuurlijk zijn. Ja, op het eiland. Net als op Urk. Op, nou ja. Oké, took a pill in Ibiza. Ook prima. Ik ben er nooit geweest, ik kan er ook helemaal niet over oordelen. Wel op Mallorca, daar ben ik al een keer of wat geweest. En op Gran Canaria, en op Tenerife, en Lanzarote, ja, de eilanden. En op Sardinië ben ik ook geweest. Zo. En op Texel ben ik ook wel geweest, en op Vlieland. Nou, dan houdt het een beetje op met de eilanden volgens mij. Maar goed, maakt niet uit. Took a pill in Ibiza. Mike Posner. Klaas in Frankrijk. Bonjour, Klaas! Salut, Bob, zegt hij. Club, club, club, club. Lean on me van Club Nouveau zou je kunnen aansluiten met Club is Buena Vista Social Club. Ja? Inderdaad, ja. Die heb ik lang niet laten horen. Ik was toch een beetje zomers in mijn hoofd. Dus misschien wel leuk om dat te doen. Zometeen als tweede schakelen we de muzikale ketting. Geef je even een lekkere kus aan Sophie? Goed zo. Dat is een vrouw, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Dan denk je misschien, hoe is dat dan? Nou, ik ken Sophie, ja. Een paar keer ontmoet, zeker. Met Klaas erbij, hoor, trouwens. Anders denk je van, wat is dat voor iets raars. Maar, ja, Hannes die is er weer zich tegen aan het bemoeien. Die zegt, Club Nouveau, Lean on Me, Culture Club, Karma Chameleon. Een culture biedt daar weer achteraan anything. Maar goed, lekker nummer, dat Club Nouveau, wat ik hoorde. Of je kunt aansluiten met De La Soul and Me, Myself and I and Dinah Soul Sister met The Way to Your Heart. Ja, kan ook. Er zijn zoveel mogelijkheden. Over mogelijkheden gesproken. 3 jaar met elkaar in het huwelijksbootje. Sandra en Marcel, soeverein. Zometeen jullie plaatje van Suker Fornaciari. Breng mij nog eventjes bij berichtje van Peter. Uit Klooster. En Tobias, uit Klooster. Nou, dat moet familie zijn, denk je dan. Zo groot is Sint-Jans Klooster niet. Klopt, inderdaad. Even dubbel bemand, Bob. Zegt Peter, samen met Tobias naar het Deense Odense. En we hebben net gelost, we zijn nu onderweg om een vrachtje stro te laden voor Nederland. Niet morgen, maar donderdag begint Tobias bij zijn nieuwe werkgever. Dus we zijn nog mooi voor een tijdje samen. Leuk, leuk is ook de foto. De gordijntjes niet te ver naar beneden laten zakken, hè? Dan zie je niks meer. Ja, ik kan zo door de voorruit, ik zie de voorruit door de wereld. Oh nee, ik zie de wereld door de voorruit van mijn wagen, zo is het. Ja hoor, kleine weggetjes. En gezellig met z'n tweetjes onderweg. Vader en zoon. Wat klinkt dat gek, hè, Tobias? Vader en zoon. Ja, maar het is wel zo natuurlijk, ja. Goeie start, donderdag. Tobias, Altena. En zo is het maar net. En natuurlijk lekker sturen. Geweldig, hè, dat je dan lekker kan chauffeuren. Plezierbaar. José, Kees en Buck zijn er ook bij. De drie musketiers. En wat hebben ze te melden? Ja, dat wil je weten natuurlijk, ja. Nou, Bob en alle onderwegjes, we luisteren vanaf het begin trouwens al, hoor. Maar we zijn druk met de auto aan het doen. En nu, even een bakkie. En dan gaan we douchen en een hapje eten. Nou, gelijk hebben jullie. Vind ik ook heel fijn trouwens, dat jullie gaan douchen. Geintje. En vanmiddag gaan we laden hier in Caen voor Italië. Iedereen de groetjes van ons. En tot morgen. Ja, zeker tot morgen. En blijf er nog even bij. Vind ik wel zo gezellig. De muzikale ketting. Wat wordt het zometeen als tweede schakel? Het is nog spannend ook, zeg. Maar eerst even het huwelijksliedje van Marcel en Sandra.

Chan Chan, Buena Vista, Social Club. Nummer 2002, eigenlijk geschreven door de Cubaanse Compay Segundo in 1985. Toen was het eigenlijk al uitgebracht op Cuba. Ja, dan lopen ze een jaartje achter. En ja, daar hebben ze sowieso een beetje moeite op dit moment. Dankzij Amerika, die de boel behoorlijk dwars zit. Ik oordeel maar nergens over, maar het is geen feest volgens mij daar. Hoewel Cuba is voor mij altijd feest. Het blauw van Cuba. Die oude auto's uit de jaren 50. Het lijkt me best mooi om daar een keertje naartoe te gaan, eerlijk gezegd. En de taal is natuurlijk geweldig. Ik wil naar Cuba. Ja, maar ja, goed, oké. Dit was ook trouwens de Buena Vista Social Club. El Cuarto de Tula. Nou, leuk dit inderdaad. Dankzij Klaas uit Frankrijk vandaan. Niet dat Hannes zijn keuze helemaal niet leuk was, zeker wel. Maar we gaan nog een derde schakel doen in de muzikale ketting zometeen. Dus even afwachten. Ik zei een kus aan Sophie geven, Klaas. Nou, hij reageert meteen. Hij denkt, Sophie is van mij. Afblijven. Ah, goed, ik dacht ook, soms verdwijnt Sophie zomaar. Oh ja? Hè? 3 of 4 dagen zonder waarschuwing. Waar gaat ze dan heen? Ze gaat stiekem naar Bob toe, zeker. Zo zie je maar, het komt toch altijd uit, hè? Het komt altijd uit. Maar ik zal je de groeten overbrengen. Je weet dat Sophie om dit soort grappen lacht. Ze heeft zelfs de neiging om ze te overdrijven. Nou ja, ik ook eens wel lachen, Klaas, toch? Geweldig. Hey, veel plezier in jullie omgeving, in La Douce France. Klaas, salut. Sophie. Een dikke besos, dat is een cursus op zijn Spaans, zeg maar. Ik zat nog even in de Cuba-tijd te denken. Oké, goed zo. Oké, ik wil ook naar Cuba, zegt José. Zullen we samen gaan dan? Gaan we met José, dan gaan we met Sophie ook naar Cuba. Ellen wil Klaas ook mee. En ja, dan nemen we Kees ook mee natuurlijk. Ja, dat wordt gezellig. Cuba, het lijkt me echt een keer leuk om naartoe te gaan. Maar mijn vriendin is er wel eens geweest met haar zoon. En dat is wel lang geleden. Maar ja, het is ook nu geen feest om naartoe te gaan. Hè? Dus we willen wel een feestje bouwen natuurlijk. Ja, misschien is het wel goed te doen. Maar ja, ook een leuk plan hè, met Sophie erbij. Vind ik ook, ja. En dan moet Marit ook mee. En Kees moet mee. En Klaas moet mee. En dan gaan we daar... Dan ga ik geen radio maken. Ik ga niks doen daar, hoor. Nou, een beetje genieten en zo. Ik denk dat er ook een avondklok is, dus we zullen wel ergens een leuke toko moeten eindigen, denk ik. Aan het einde van de dag. Einde van de middag dan. Dan gaan we de hele avond ons bezatten. Wat is het lekkerste drankje van Cuba eigenlijk, José? Jij weet dat vast wel. Ik niet, maar ik denk een sterk drankje of zo. Cuba Libre? Geen idee. De derde schakel in de muzikale ketting gaan we zo meteen horen. De ideeën zijn welkom in aansluiting op Chan Chan, de Buena Vista Social Club uit Cuba. Als je een ideetje hebt, geef het even door. Ik heb nog 1 plaatje de tijd en dan moet ik het wel weten, hoor. De Tukker thuis aanmeldt zich nog even. Goedemiddag, Bob en onderweg, vrienden. Gisteravond, joh, hey, gezellig gegeten met Sandra van Zijndelaan. Sandra moet ook mee naar Cuba, vind ik, hoor. Sandra moet ook mee. En Joop van Treurenburg, die moet ook mee. En vanmorgen begonnen in HVH, Hoek van Holland. Oh, jullie waren bij Joop, bij Treurenburg. Dat weer open is trouwens, gelukkig maar voor Joop en zijn vrouw natuurlijk. En iedereen die daar gebruik van wil maken in Den Bosch. We hebben daarna afgekoppeld in Hoek van Holland. En daarna in de Botlek weer aangekoppeld. En nu aan de laatste klant bezig de klant te lossen in het Belgische Lier. Het is ook allemaal wel goed. Jij doet dat allemaal wel goed, moet ik je zeggen, Robert Piegen-Tukken-Tarzan.

0: Onderweg op KWC Radio aan het einde van de rit. Ja, het is inmiddels alweer 3 voor. Ik moet oppassen dat ik wel nog uitkom met... ik moet even lachen om Hannes een berichtje. Dat we uitkomen met nog 1 plaatje te gaan draaien... ten aanzien van de muzikale ketting. Anders moet het weer na 1 uur. Kan niet iedereen horen via ballengaanderadio.nl... of via Hollands Palet of Den Haag Totaal. Haken we af om 1 uur, dus dat kan niet. Dus dat moet nog even gaan doen voor 1 uur. Komt goed, ik heb al wat klaargezet. Ja, zeker. We blijven in tropische sferen, zeg ik dan. Hannes, we gaan niet naar de pin-up club van Barbarella. Wel een leuk nummer trouwens. We doen wel even een andere club. Club Tropical. En ik zeg voor iedereen, dank voor het feestje. Het was weer een geheel en al leuke uitzending. En we gaan tot morgen 11 uur hier bij KBC.
1: De muziekketting. Schakel 3.
0: Jawel. Club Tropical. Lekker zomers, hè? Oké. En we gaan naar Italië, hebben we besloten, José en ik. Is voor Sofie ook een beetje te rijden vanuit Frankrijk. En voor mij ook te doen. En ja, hoeven niet bang te zijn voor de onderdrukking van Donald Trump of iets anders of zo, Cuba. We gaan eerst naar Italië. En nu de derde schakel in de ketting, ja.

José Hannes wil ook mee. Lekker zomers met weinig kleren. Maar dan heeft hij toch over Barbarella. Cheer you up in de Pin-Up Club. Nou, die hebben ze in Italië ook wel, Hannes. Mensen, het was weer een goed feestje vandaag. We ronden zomers af.

0: Morgen.
1: Tjus.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. 2 ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van militaire kerosineleidingen. De signalen dat er defensiegevoelige infrastructuurgegevens online stonden kwamen vorig jaar al binnen, zegt Jesselkus. Daarna werd informatie afgeschermd, maar dat was niet genoeg. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten wat haar betreft de informatie meteen weghalen. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij later vandaag een ontmoeting met zijn Oekraïense collega Zelensky. De leiders zijn voor de G7-top in Frankrijk. Trump vertelde afgelopen weekend al dat hij ook met de Russische president Poetin heeft gesproken en hem gezegd heeft dat Rusland en Oekraïne een akkoord moeten sluiten. Trump vindt het hele gebeuren in Oekraïne belachelijk. Deze oorlog gaat ten koste van vele levens. Trump beloofde dat hij zal doen wat hij kan doen. Het Rode Kruis is op zoek naar nieuwe medewerkers omdat de organisatie behoorlijk druk is met de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Iedere dag zijn daar zo'n 22 medewerkers aanwezig om asielzoekers te helpen. De hulpverleners komen uit het hele land. Het gaat om medewerkers die betaald krijgen, maar ook vrijwilligers. Het Rode Kruis heeft vacatures openstaan voor betaalde krachten en nieuwe vrijwilligers. Na de moord op een Russische Poetin-criticus in het oosten van Polen heeft de politie 2 personen uit Belarus gearresteerd. Het slachtoffer werd gisterochtend doodgeschoten, daarna werd er een klopjacht op touw gezet. Volgens Poolse media was de Rus een kunstenaar die spotprenten maakte van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. Op dit moment wordt de betrokkenheid van de opgepakte mannen onderzocht. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 van Almere naar Utrecht tussen Hilversum en de afrit De Bilt. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. We are.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Verhuur je een vakantieverblijf, plaats je accommodatie op Casarento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. 2 ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij later vandaag een ontmoeting met zijn Oekraïense collega Zelensky. De leiders zijn voor de G7-top in Frankrijk. Het Rode Kruis is op zoek naar nieuwe medewerkers omdat de organisatie behoorlijk druk is met de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na de moord op een Russische Poetin-criticus in het oosten van Polen heeft de politie 2 personen uit Belarus gearresteerd. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vandaag zijn de olieprijzen naar het laagste niveau in het afgelopen kwartaal gedaald. De prijsdaling zette in nadat de Amerikaanse president Trump aankondigde dat de Straat van Hormuz weer geopend zou worden. Volgens Trump gaat de zeestraat vrijdag open nadat de Verenigde Staten en Iran het vredesakkoord ondertekend hebben. Aan de pomp zal het langer duren voordat de benzineprijs daalt. United Consumers meldt dat een liter benzine vandaag €2,47 kost en een liter diesel €2,30. Luchtvaartmaatschappij KLM zal voorlopig niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam en naar Dubai vliegen. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten komen de vluchten tot en met 9 augustus te vervallen. Eerder werd besloten tot 26 juli niet naar de Saoedische steden te vliegen. Vluchten naar Dubai waren tot en met 2 augustus geannuleerd. Veel luchtvaartmaatschappijen namen het besluit de bestemmingen in die regio voorlopig te schrappen. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. De signalen dat er defensiegevoelige infrastructuurgegevens online stonden kwamen vorig jaar al binnen, zegt Jesselkus. Daarna werd informatie afgeschermd, maar dat was niet genoeg. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten wat haar betreft de informatie meteen weghalen. Fox News meldt dat de FBI een mogelijke terreuraanslag heeft voorkomen die tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis had moeten plaatsvinden. Dit gevecht werd vanwege de 80ste verjaardag van president Trump georganiseerd. Ondertussen zijn er 5 verdachten opgepakt. Het zou de bedoeling geweest zijn dat drones met explosieve gebouwen in de buurt van het kooigevecht zouden aanvallen. Volgens FBI-directeur Kash Patel zijn er door het snelle optreden van de federale dienst verschillende personen in meerdere staten aangehouden. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. Ah, nee.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vandaag zijn de olieprijzen naar het laagste niveau in het afgelopen kwartaal gedaald. De prijsdaling zette in nadat de Amerikaanse president Trump aankondigde dat de Straat van Hormuz weer geopend zou worden. Luchtvaartmaatschappij KLM zal voorlopig niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam en naar Dubai vliegen. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten komen de vluchten tot en met 9 augustus te vervallen. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. Fox News meldt dat de FBI een mogelijke terreuraanslag heeft voorkomen die tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis had moeten plaatsvinden. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. Op de A67 Duitse grens richting Eindhoven. Tussen Velden en Venlo 10 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casarento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
6: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er is een akkoord bereikt over nieuwe passagiersrechten in de luchtvaart. Daarmee komt een einde aan extra betalen voor handbagage. Een kleine koffer en een handtas of kleine rugzak die onder de stoel kan staan, wordt gratis. Naast de bagageregels krijgen luchtvaartmaatschappijen ook met strengere eisen te maken om reizigers beter te informeren. Claims moeten sneller worden afgehandeld. Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen dat de nieuwe regels tot hogere ticketprijzen kunnen leiden. In Italië zijn 7 personen aangehouden voor het saboteren van het spoor tijdens de openingsdag van de Olympische Spelen in februari. Het treinverkeer werd behoorlijk ontregeld doordat het spoor op meerdere plekken door een explosie was vernield en ook waren stroomkabels kapot gemaakt. Verder brak er brand uit in een elektriciteitshuisje. 5 personen zitten vast, 2 hebben huisarrest gekregen. De verdachten zouden lid zijn van een anarchistische groepering. Tijdens de G7-top die op dit moment in Frankrijk plaatsvindt, hebben de Amerikaanse president Trump en de Oekraïnse president Zelensky met elkaar gesproken. Zelensky plaatste een foto op sociale media en schreef daarbij: "Het is altijd belangrijk om standpunten af te stemmen." Trump wil zich meer op Oekraïne gaan richten nu er een akkoord met Iran is gesloten. Eerder liet Trump weten met de Russische president Poetin gebeld te hebben. In dat gesprek heeft hij aangedrongen op een akkoord tussen Rusland en Oekraïne. En de G7-toplanden zijn akkoord gegaan met nieuwe energiesancties tegen Rusland. Op die manier willen ze de druk opvoeren. Volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er sancties besproken die betrekking hebben op de Russische energiesector, de militaire sector en het bankwezen. Naast het Verenigd Koninkrijk heeft ook Canada aanvullende sancties tegen Rusland aangekondigd. Deze zijn gericht op de Russische schaduwvloot, schepen die gebruikt worden om de sancties te ontlopen. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is nog niet zoveel aan de hand op de weg. Er staan files op de A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen, 10 minuten oponthoud. Daar liggen voorwerpen op de weg. A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt in Anderbos, 10 minuten oponthoud. De A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout, 10 minuten vertraging na een aanrijding. En op de A67 Duitse grens richting Eindhoven. Tussen Velden en Venlo Noordwest, 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Miami Girl.

Sting als tweede plaatje in het Zoute Uur vandaag. En een nummer uit 1985. Love is the seventh wave. Wave. Ja, mooi woord eigenlijk, wave. Een leuk feitje zometeen over I&I. En dan heb ik niet over de Zwitsers-Nederlandse zender op zee, maar over een heel ander radiostation. Blijf luisteren, want heel veel mensen weten dit niet, maar over een half uur ga ik het onthullen. Snel door met de muziek hier op KBC in het Zoute Uur. Dennis Azor, zometeen Kenneth Heath en Going Up the Country. Maar eerst Sam Cooke met die prachtige stem. Chain Gang.

The Nightfly hoorden we van Donald Fagen. Dit is KBC met het Zoute Uur. Via de stream altijd 24 uur per dag bij je.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
0: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
11: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Er is een akkoord bereikt over nieuwe passagiersrechten in de luchtvaart. Daarmee komt een einde aan extra betalen voor handbagage. Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen dat de nieuwe regels tot hogere ticketprijzen kunnen leiden. In Italië zijn 7 personen aangehouden voor het saboteren van het spoor tijdens de openingsdag van de Olympische Spelen in februari. Tijdens de G7-top die op dit moment in Frankrijk plaatsvindt, hebben de Amerikaanse president Trump en de Oekraïense president Zelensky met elkaar gesproken. En de G7-toplanden zijn akkoord gegaan met nieuwe energiesancties tegen Rusland. Op die manier willen ze de druk opvoeren. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

twee titels alweer gehad in het tweede gedeelte van deze show, het zouden uur. If I Had Words van Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. Het zusje van Patricia Pai. Leuk nummer trouwens, het was een hit in de jaren 70. En we hadden net The Classics en Sunshine Baby. Even een leuk weetje over R&I. Nee, niet dus, zoals eerder verteld, de Zwitsers-Nederlandse zender op de Noordzee. Maar Radio New York International, R&I dus. In de jaren 80 zonden ze uit vanaf een schip voor de kust van New York. En daar waren de Amerikaanse autoriteiten niet zo blij mee. En nu zenden ze vanaf de wal, met toestemming. Op het internet tref je leuke filmpjes over dit R&I. Bootfilmpjes, dus ga even kijken. Ga het internet even op. Voor mij de tijd om aan te kondigen een hele gouden ouwe, zoals Rob Oud altijd zei, The Young Rascals en How Can I Be Sure?

0: is in Hellendoorn.
1: Of Rijssel.
2: Shades of Procol Harum, een fantastisch document met hits als A Wider Shade of Pale en Salty Dog. 16 onvergetelijke popsongs zoals Homburg. Shades of Procol Harum neemt u terug in de tijd met Conquistador. Shades of Procol Harum, een LP vol poplegenden.

Even terugblikken. Na de Young Rascals, tijd gehad voor de Emotions. En I Know Him So Well, net gepasseerd van Elaine Page en Barbara Dixon. Er is meer te gaan op KBC Radio. Meld je aan. Stuur me even een mailtje via mark@kbcradio.nl.

0: maar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Therapie om homoseksualiteit te genezen wordt verboden. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Deze conversietherapieën richten grote schade aan, vinden de partijen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er verband bestaat met depressie, sociale problemen, psychische klachten en zelfdoding. De nieuwe wet verbiedt conversietherapie op kinderen of kwetsbare volwassenen. Wie zich hier niet aan houdt, maakt kans op een boete van €27.500 of een celstraf van maximaal 2 jaar. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. Vandaag heeft koning Willem-Alexander zijn eerste vlucht in een Airbus A321neo gemaakt. Willem-Alexander heeft zich laten omscholen omdat de KLM overstapt op dit type toestel en de koning 2 tot 3 keer per maand als co-piloot voor KLM vliegt om vlieguren te maken. In maart maakte de koning zijn laatste vlucht als gastvlieger met een KLM Boeing 737 en vorige maand voor het laatst als co-piloot in het regeringsvliegtuig. Tegen een 26-jarige man uit Amerongen heeft het Openbaar Ministerie 2 jaar gevangenis geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor het in brand steken van een politiewagen. Dit gebeurde in september vorig jaar tijdens de anti-immigratiedemonstratie op het Haagse Malieveld. Ook wordt er een schadevergoeding geëist. De anti-immigratiedemonstratie liep op rellen uit waarbij agenten met veel agressie te maken kregen. De politie kreeg de verdachte in het vizier doordat hij in opsporingsprogramma's herkend werd. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is begonnen, er staan nu 200 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette, 20 minuten oponthoud. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Van knooppunt Kleinpolderplein een 30 minuten oponthoud, 1 rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Zwolle voor Apeldoorn 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoort en knooppunt Valburg 20 minuten oponthoud. Daar is iemand onwel geworden, 1 rijstrook is dicht.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
9: Valdorpelshop.nl.
10: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

0: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Therapie om homoseksualiteit te genezen wordt verboden. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Deze conversietherapieën richten grote schade aan, vinden de partijen. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Vandaag heeft koning Willem-Alexander zijn eerste vlucht in een Airbus A321neo gemaakt. Tegen een 26-jarige man uit Amerongen heeft het Openbaar Ministerie 2 jaar gevangenis geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor het in brand steken van een politiewagen. Dit gebeurde in september vorig jaar tijdens de anti-immigratiedemonstratie op het Haagse Malieveld. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. Het is daarmee niet drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op dinsdag. De meeste files staan in de Randstad. Rond Utrecht is het drukker door wegwerkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten een 30 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Papendrecht en Gorinchem een 30 minuten. A35 Enschede richting Almelo tussen Hengelo en knooppunt Azenlo een 15 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A59 Den Bosch richting Os tussen knooppunt Hintham en Nuland een 15 minuten extra reistijd. Komt ook door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.

0: Heb moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
5: Ah, mijn rug. Beweeg.
6: Hé, wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
0: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens energieminister Stientje van Veldhoven zit in de gasvoorraad op dit moment ongeveer de helft van het gasgebruik in een normale winter. En er wordt bijgevuld. GasUnie liet vorige week weten dat de gasopslagen nog te leeg zijn. Van Veldhoven stelt dat staatsbedrijf EBN op schema ligt met het vullen en ze wil niet onnodig paniek zaaien door mee te gaan in de zorgen die verschillende Kamerleden over de voorraad uiten. Van Veldhoven heeft vertrouwen en blijft uiteraard alert. De verdachten die op dit moment nog vastzitten voor de explosie in Amsterdam zijn de gewonde 24-jarige Nauval T. en de 25-jarige Yassine B. Beide mannen raakten in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar gewond bij de explosie onder de Amsterdamse sportschool. Zij waren waarschijnlijk als enige aanwezig in de ruimte waar de explosie ontstond. Een 20-jarige Amsterdammer is gisteren op vrije voeten gesteld, maar blijft nog wel verdachte. T en B worden morgen voorgeleid en de onderzoeksrechter zal bepalen of ze in voorlopige hechtenis moeten blijven. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. De Amerikaanse president Trump wil de overeenkomst met Iran ter beoordeling aan het parlement voorleggen. Dat heeft hij tijdens de G7-top in Frankrijk gezegd. Het tijdelijke akkoord heeft volgens de Amerikaanse president maar 1 doel en dat is voorkomen dat Iran een kernwapen in handen krijgt. Hij zegt toe dat het document over een paar dagen ook met de media gedeeld zal worden. Volgens Trump gaat de Straat van Hormuz vrijdag helemaal open. De zeestraat wordt al maanden door zowel Iran als de Verenigde Staten geblokkeerd.
8: Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden. Dit was het Radio Nieuws.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op dinsdag er staat ongeveer 400 kilometer file. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad. Rond Utrecht is het wat drukker door werkzaamheden op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten is de vertraging een half uur. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Alsmeer en knooppunt Raasdorp een kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. A50 Eindhoven richting Os voor Uden een kwartier. Op de N233 Veenendaal richting Kesteren, tussen Veenendaal en Renen, 20 minuten oponthoud.

0: staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens energieminister Stientje van Veldhoven zit in de gasvoorraad op dit moment ongeveer de helft van het gasgebruik in een normale winter. En er wordt bijgevuld. De verdachten die op dit moment nog vastzitten voor de explosie in Amsterdam zijn de gewonde 24-jarige Nauval T. en de 25-jarige Yassine B. Beide mannen raakten in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar gewond bij de explosie onder de Amsterdamse sportschool. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. De Amerikaanse president Trump wil de overeenkomst met Iran ter beoordeling aan het parlement voorleggen. Dat heeft hij tijdens de G7-top in Frankrijk gezegd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Maarhezen 20 minuten extra reistijd. Na een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Een kwartier vertraging door een aanrijding. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht richting Arnhem wordt aan de weg gewerkt. Daardoor staat er file tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. De vertraging is een half uur. A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam Heiplaat en Spijkenisse een half uur. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Kuik en Boksmeer een kwartier vertraging. Daar is het wegdek beschadigd. 1 rijstrook is dicht.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. Nieuwe vaccins tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda kunnen mogelijk volgende maand voor het eerst op mensen worden getest. Volgens de internationale vaccincoalitie CEPI liggen de meest gevorderde kandidaten op schema voor een eerste testfase in juli. De G7-landen willen daarnaast hun reis- en quarantaineregels beter op elkaar afstemmen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Europa en de VS trekken honderden miljoenen euro's uit voor de bestrijding van ebola. De Nederlandse gasvoorraden zijn volgens energieminister Van Veldhoven voldoende op weg richting de winter. In de opslag zit nu ongeveer de helft van het gasverbruik van een gemiddelde winter en er wordt nog bijgevuld. Vorige week waarschuwde de GasUnie nog dat de voorraden relatief laag zijn. Maar Van Veldhoven zegt vertrouwen te hebben in het vullen van de opslaglocaties en wil geen onnodige onrust veroorzaken. Ze spoort de marktpartijen nu ook aan om de gasvoorraden verder aan te vullen. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam korter. Er staat nog 300 kilometer bij elkaar. De meeste files staan in de Randstad. De files die opvallen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Watergraafsmeer en Muiden een kwartier vertraging na een aanrijding. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette een half uur oponthoud door wegwerkzaamheden. A73 Nijmegen richting Venlo tussen Nijmegen-Dukenburg en Boksmeer een half uur oponthoud. Daar is het wegdek beschadigd, 1 rijstrook is dicht. A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elden en Westervoort een kwartier oponthoud. Er staat een auto met pech.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress, wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Nieuwe vaccins tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda kunnen mogelijk volgende maand voor het eerst op mensen worden getest. Europa en de VS trekken honderden miljoenen euro's uit voor de bestrijding van Ebola. De Nederlandse gasvoorraden zijn volgens energieminister Van Veldhoven voldoende op weg richting de winter. In de opslag zit nu ongeveer de helft van het gasverbruik van een gemiddelde winter en er wordt nog bijgevuld. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files lossen nu snel op. De langste files staan nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Watergraafsmeer en Muiden 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knopend Oude Rijn en Knopend Lunetten een kwartier oponthoud. De A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Hattem en Heerden een kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Malden en Boksmeer 20 minuten extra reistijd. Het wegdek is daar beschadigd, daardoor is een rijstrook dicht.

0: 6 tot 7. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kittikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kittikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog 1 file op de A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Haps en Boksmeer is de vertraging 10 minuten. Daar is een rijstrook dicht. Het wegdek is daar beschadigd. We are-

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
5: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoten van fors terug te dringen. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kitty Kotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
10: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooy, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele anderen is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Gelderse gemeente Montferland vraagt alle inwoners van het centrum van Didam om hun voortuinen leeg te maken vanwege een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum morgenavond. De maatregel geldt voor de demonstratie waarbij ook PVV-leider Wilders zal spreken. Bewoners wordt gevraagd om losse spullen zoals fietsen, bloempotten en tuinmeubilair tijdelijk weg te halen. De gemeente neemt extra veiligheidsmaatregelen. Het centrum van Didam wordt morgenavond deels afgesloten voor alle verkeer. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kittikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kittikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. En de Arubaanse minister-president Eman heeft gezegd dat hij op 1 januari stopt als regeringsleider. Volgens hem is het tijd om het leiderschap over te dragen aan een nieuwe generatie. Emans aankondiging zorgt voor verrassende reacties op Aruba, ook bij coalitiepartner Futuro. De premier is al 25 jaar actief in de Arubaanse politiek en geldt als een invloedrijke bestuurder. Als mogelijke opvolger is minister Sicilia genoemd. Hij wordt naar verwachting later dit jaar ook de nieuwe partijleider van de AVP. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
11: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Gelderse gemeente Montferland vraagt alle inwoners van het centrum van Didam om hun voortuinen leeg te maken vanwege een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum morgenavond. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. En de Arubaanse minister-president Eman heeft gezegd dat hij op 1 januari stopt als regeringsleider. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Heartland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.
1: Hits from the Heartland on the Mighty KBC.
2: Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itching to dance, I can't stand it.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. Trump zou afkeurend op die beelden van de verwoestingen hebben gereageerd. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Beperkingen op Russische olie waren tijdelijk versoepeld. Ook zou het op de G7-top zijn gegaan over extra luchtafweer voor Oekraïne. Werkplatform Temper wordt juridisch gezien toch als uitzendbureau aangemerkt, zo heeft het gerechtshof in Amsterdam beslist. Daarmee krijgen de vakbonden FNV en CNV gelijk in hun klacht over schijnzelfstandigheid. Volgens het hof zijn mensen die via het platform werken in feite uitzendkrachten en geen zelfstandigen. En dat kan gevolgen hebben voor onder meer vakantiegeld en andere arbeidsrechten. Temper zegt het niet eens te zijn met de uitspraak en overweegt om cassatie bij de Hoge Raad in te stellen. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. Ze gaan vaker de gevangenis in en ook langer dan mensen met een hogere positie. Mensen met een beter inkomen of meer opleiding krijgen juist vaker een geldboete. Volgens het WODC spelen factoren zoals werk, inkomen en woonsituatie een rol in de uiteindelijke straf. De migratieachtergrond heeft volgens het onderzoek minder invloed. En de bekende pindakaasvloer van kunstenaar Wim T. Schippers is binnenkort opnieuw te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het museum noemt de heropvoering een eerbetoon aan de recent overleden kunstenaar. De compleet met pindakaas bedekte vloer werd al in de jaren 60 bedacht. Volgende maand wordt hij opnieuw opgebouwd, al is nog niet bekend wanneer het publiek hem dan kan bekijken. Kunstenaar Wim T. Schippers overleed vorige week op 83-jarige leeftijd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Werkplatform Temper wordt juridisch gezien toch als uitzendbureau aangemerkt, zo heeft het gerechtshof in Amsterdam beslist. Daarmee krijgen de vakbonden FNV en CNV gelijk in hun klacht over schijnzelfstandigheid. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. En de bekende pindakaasvloer van kunstenaar Wim T. Schippers is binnenkort opnieuw te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De FBI heeft een aanslag bereideld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. Meerdere verdachten zijn gearresteerd, waaronder een 19-jarige man uit Ohio, die wordt verdacht van onder meer poging tot moord op een regeringsfunctionaris. De groep zou volgens onderzoekers ook politici hebben willen treffen die banden hebben met pro-Israëlische organisaties. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. Trump zou afkeurend op die beelden van de verwoestingen hebben gereageerd. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Beperkingen op Russische olie waren tijdelijk versoepeld. Ook zou het op de G7-top zijn gegaan over extra luchtafweer voor Oekraïne. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. Ze gaan vaker de gevangenis in en ook langer dan mensen met een hogere positie. Mensen met een beter inkomen of meer opleiding krijgen juist vaker een geldboete. Volgens het WODC spelen factoren zoals werk, inkomen en woonsituatie een rol in de uiteindelijke straf. De migratieachtergrond heeft volgens het onderzoek minder invloed. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident gebeurde tijdens oefening Fighter Lion in de buurt van Münster. Een zwaar gepantserd voertuig van het type Boxer kwam in botsing met een Fennec-verkenningsvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Aan de oefening doen duizenden Nederlandse en Duitse landmachtmilitairen mee. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport.

0: Van ons hart naar de jouwe. Iraniswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.
9: KBC Radio. Ja!

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
5: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
6: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
8: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. De demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. Meerdere verdachten zijn gearresteerd, waaronder een 19-jarige man uit Ohio, die wordt verdacht van onder meer poging tot moord op een regeringsfunctionaris. De groep zou volgens onderzoekers ook politici hebben willen treffen die banden hebben met pro-Israëlische organisaties. En de 4 Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen 2 voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident gebeurde tijdens oefening Fighter Lion in de buurt van Münster. Een zwaar gepantserd voertuig van het type Boxer kwam in botsing met een Fennec-verkenningsvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Aan de oefening doen duizenden Nederlandse en Duitse landmachtmilitairen mee. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. De demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: geluid van echte radio.
1: KBC.
0: Jouw hits, jouw station.
1: KBC.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

is Ewald van Lint met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de